0: are an iDead.
1: De juiste tijd.
0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Dag in, dag uit.
0: De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert.
2: Muziek op je radio.
0: Hitwaves.
3: J'attendais que vous êtes venus.

problemen en een verplichte pauze van 6 jaar maakte ze onlangs haar comeback in Parijs. En of dat het goed was, ze blijft volgens mij dan ook voor altijd de koningin van de power ballads. En waar de meeste mensen herkennen van de grote, meeslepende drama's, liet ze op dit nummer een heerlijk swingende uptempo kant van zichzelf horen. Céline Dion en de live versie van Destin. Luisteraars, een heel goede middag. Net 3 uur geworden en dat betekent dat wij weer helemaal klaar zitten voor een nieuwe aflevering van Hitwaves. En ook nu hebben we weer een hele stapel lekkere platen meegenomen hier naar de studio. Maak het u dus weer gemakkelijk en luister lekker mee tot 4 uur naar Hitwaves. En dat hier bij Radio Noordzee Internationaal.

0: Volgens mij een van de leukste en meest speelse klassiekers uit ons taalgebied. In 1987 bracht de Nederlandse podiumkunstenaar Herman van Veen deze heerlijke meezinger uit, die hij trouwens speciaal schreef voor zijn beroemde kinderserie Alfred Jodocus Kwak, weet je nog wel. Een nummer met een onweerstaanbare melodie en een vlijmscherpe tekst over hoe het leven een stuk mooier wordt als we allemaal een klein beetje leren toveren. Leuke plaats deze van Herman van Veen.
1: De lekkerste hits.
2: De lekkerste hits.
1: Klinken bij ons nog net even beter.
2: Nog net even beter.
1: Hitwave.

verduidelijk de absolute Queen of Rock'n'Roll. In 1984 scoorde ze met dit nummer een gigantisch grote hit. Het nummer werd toen voor het eerst aangeboden aan Cliff Richard en nadien zelfs aan Bugs Fizz. Maar toen Tina er haar rauwe, gepassioneerde stem over goot, werd het haar allereerste Amerikaanse nummer 1 hit. Ook hier bij ons een tijdloze klassieker, deze van Tina Turner,

0: op de radio. De Franse DJ Hugel sloeg voor dit nummer de handen in elkaar met Solto en dook diep de Caraïbische muziekarchieven in. Ze staken de iconische dancehall-klassieker Bam Bam van Sister Nancy in een modern, stompend tech-housejasje. En dit was het resultaat. Hugel en Solto en Jamaican Bam Bam.
1: Jo van Limburg, keihard de lekkerste.

0: Even terug naar de zomer van 2020 alweer met deze plaat. Een single van het Belgische liefdesduo Tom Dice en Cato Callebaut, oftewel beter bekend als The Starlings. En ze brachten dit nummer uit op hun debuutalbum Glow. Een mislepend pop-folknummer met een bloedeerlijke tekst over vol overgave van het leven genieten. The Starlings hier op jouw radio en Die Happy.
1: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything

heb even mijn dansschoenen uit de kast gehaald voor deze plaat. Want we gingen even terug naar het prille begin van de rock'n'roll. Oorspronkelijk uitgebracht door Carl Perkins in 1956. En nog in datzelfde jaar nam ook Elvis deze onverwoestbare klassieker nog eens op voor zijn debuutalbum Elvis Presley and the Blue Sweet

Ongetwijfeld een van de dikste pop-rock-hits uit de 80's. En met deze single brak het Zweedse duo Roxette in 1989 wereldwijd door in de hitlijsten. En hun doorbraak die hadden ze eigenlijk te danken aan een Amerikaanse uitwisselingsstudent die hun album meenam uit Zweden en de plaat bij een lokaal radiostation in de VS afgaf. Het resultaat was dus deze gigantische nummer 1-hit Roxette and the Look.

kent Desiree misschien nog wel als de zangeres van de iconische Eurodance-sensatie Two Brothers on the Fourth Floor. Maar met dit solo-juweeltje laat ze een heel andere, intieme kant van zichzelf horen. Ze bracht dit nummer in de Nederlandse tv-reeks Beste Zangers. Een programma waarin artiesten nummers brengen van andere artiesten. Oorspronkelijk was dit er eentje van Yves Berendsen. En het ging over een van de belangrijkste mensen in zijn leven. Een prachtige, hoopvolle ballad over loslaten, meebewegen met het leven en vertrouwen op de toekomst. En prachtig gebracht door deze powervrouw, Desiree, en Zeilen op de Wind. Ah,

0: 1980 scoorde deze Britse band een reusachtige wereldhit met deze aanstekelijke meezinger. En hoewel de tekst over een gebroken hart gaat, is die muziek zo heerlijk vrolijk dat je er meteen een glimlach van op je gezicht krijgt. Haal er even de paraplu en de regenlaarzen maar bij voor een van de vrolijkste popklassiekers uit de jaren 80. Supertramp and It's Raining Again.
1: The air attack warning sounds like... This is the sound.

Zo, een van de hoogtepunten van de Britse synthpop uit 1984. En na het gigantische succes van Relax bewezen ze duidelijk dat ze geen eendagsvlieg waren door meteen erna weer de hitlijsten te veroveren. Met de monumentale, pompende productie van Trevor Horn en de iconische voice-over over wat je moet doen bij een kernaanval stond deze plaat maar liefst 9 weken lang op de nummer 1 in de hitlijsten. Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes.

0: Je Vlaamse Laura Tesoro laat met deze aanstekelijke track zien dat ze als geen andere catchy popmelodieën kan combineren met een ijzersterke groove. En wie heel goed naar de tekst heeft geluisterd, hoorde waarschijnlijk ook een heerlijk scherpe knipoog naar onze hedendaagse perfecte online wereld vol filters en schijn. Laura Tesoro met haar nieuwste single Plastic Paradise.
1: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar muziek in

deze tijdloze popklassieker. In 1970 zorgde deze plaat voor de internationale doorbraak van het Amerikaanse broer- en zusduo Karen en Richard Carpenter. Eerder ook al uitgebracht door onder andere Diane Warwick. Maar pas toen Karen haar fluweelzachte, iconische stem eroverheen legde, werd het pas echt een verpletterende nummer 1 hit. The Carpenters en They Long To Be Close To You.

heerlijke crossover van Nederlandse pop en Vlaams-Spaanse vurige passie. In 2011 sloegen de Nederlandse entertainer Jeroen van der Boom en onze eigen Vlaamse koningin van de Latin pop Belle Perez de handen in elkaar voor dit sprankelende duet. Een vrolijke, aanstekelijke meezinger vol zomerse vibes en een kloppend Latin hart, waarin hun krachtige stemmen perfect bij elkaar komen. De ideale plaat om de temperatuur hier in de studio meteen een paar graden te laten stijgen. Jeroen van der Boom en Belle Perez en jij en ik.

volgens mij nog steeds een van de allermooiste, vrolijkste roadtrip-klassiekers uit de 70s. In 1971 scoorde deze Amerikaanse singer-songwriter zijn allereerste gigantische wereldhit met dit heerlijke, ontspannen nummer. Het vertelt het verhaal van twee geliefden die samen met hun trouwe viervoeter in een busje door het land trekken op zoek naar de ultieme vrijheid. Een plaat die je gegarandeerd met een glimlach laat meezingen. Lobo and Me and You and a Dog.

Volgens mij nog steeds de absolute koning van de moderne funk. In 2016 blies hij de wereldwijde hitlijsten omver met dit titelnummer van zijn gelijknamige album. Het is een heerlijke muzikale tijdsmachine naar de soepele R&B, disco en funk uit de 80s en 90s. Bruno Mars en 24K Magic. Zo, en dit was Hitwaves alweer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een heel fijne zaterdag van. En hou je radio zeker afgestemd hier op Radio Noordzee. Wij zijn er volgende week zaterdag weer terug. En hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Heel graag tot volgende week.

0: ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stemmen.
3: RNI Top 50 Historie, der 29.09.1973. Auch da habe ich was Weibliches gefunden. Wobei, naja. Cindy und Bert, ich komme bald wieder.

0: Hey, kijk, een koe.
1: What? Where?
0: Sound of moo.
2: Got no clue, this is Radio Elvira. 1, 2, 2, 4, you.
3: This is 24 Disco Jumpy.

0: Nederland.
1: Nog een uur en dan weet u wat de nummer 1 is. Maar we gaan eerst even een overzicht geven. Op 21 vonden we Slade the Benjing Man. Willie Sommers blijft nog een uurtje bij mij op nummer 20. Op nummer 19 The Drifters Kissing in the Back Row of the Movies.

0: De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is het grootste houtbouw- en plasticcenter van België en levert aan discountprijzen. Een enorme keus, vloer- en wandbekleding, tapijt, vast tapijt, tegels, vinyl, behangpapier en verf, plafondbekleding, decoratieve platen en kunsthijken balken. De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is 30.000 vierkante meter groot en geeft tot 50% korting. Frans Vlaming, Oost-Rozenbeke met gratis besteldienst.
1: Dit is de Miami Go Top 50 van 1974.

de zesde week. Leo Sayer en de One Man Band. Van 9 naar nummer 12. En op 11 vinden wij een stipnotering. In de zesde, nee sorry, in de, kijk, regeltje eronder, dat was Leo Sayer natuurlijk. In de vierde week van 24 afkomstig, Tony Sherman en Tonight.

regelmatig kom je plaatjes tegen die gewoon niet te vinden zijn. Catapult is wel te vinden met Let Your Hair Hang Down. In de vierde week dus, van 16 naar nummer 10. En Joe Harris, ik zing een lied Violetta. Je zou toch bijna denken dat er toch wel ergens wat van te vinden is. Ja, zeker wel. Maar die kwaliteit is zo slecht dat we hem helaas niet kunnen draaien. En die was in de vierde week aanwezig dus. Van 15 naar nummer 9. En dan blijven op 9 hangen. In de negende week dan in dit geval. Van 4 naar 8. Daar vinden wij Dalida. En Gigi Lamoroso.

Carmen komt langs Vlaamse wegen, overal komt men Frans Vlaming tegen. Frans Vlaming, de specialist voor bouw, verbouw en inrichting van uw woning. Magazijnen Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke heeft alles in voorraad aan de voordeligste prijs. Zoals isolaties, hout, plastic, dakbedekkingen, riolering, draad- en afsluitingen, ramen en deuren, garageboxen en kantonpoorten, plafondbekleding, decoratieve platen en kunstijken balken, bekledingsplaten en plancetten voor binnen en buiten, alle vloerbekleding, behangpapier en verf. Voor meerwaarde van uw woning aan de voordeligste voorwaarden, magazijnen Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke, ook uw specialist.

George McRae, Rock Your Baby, in de vijfde week. Op 7 blijven staan, oftewel stationair. En nu nummer 6. Van 3 afkomstig in de 7e week. Jack Jersey. En inderdaad, papa was een poor man.

0: tijdstip. In de vierde week van 13 naar 5.
1: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
0: Donna Summer en de Hustits. Haar debuut toen in een tijd. In de achtste week van 5 naar 4. Paper Lace and the Night Chicago Died.

Zeg, heren. Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.

0: Ricky Gordon, yeah. And Such a Night.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

0: Voordat we de nummer 1 gaan horen, uiteraard een overzicht. We vonden op nummer 12 One Man Band van Leo Sayer. Op 11 met Stip, Tony Sherman en Tonight. Catapult, Let Your Hair Hang Down op nummer 10. En de stipnotering op nummer 9, Joe Harris, Ik Zing Een Lied, Violetta. Op 8, Dalida en Gigi Lamoroso. Op 7, George McRae, Rock Your Baby. Jack Jersey, Was a Poor Man op nummer 6. Op nummer 5 een stipnotering, de debuutsingle eigenlijk voor Donna Summer en The Hostage. Paper Lace, The Night Chicago Died op 4. Op 3 The Hughes Corporation, Rock the Boat. 2 hoorden we net voorbij komen uiteraard, Such a Night van Ricky Gordon. Mutt met Rocket in de zesde week op 1. Op 8 september 1974. Met 5 stipnoteringen hadden we deze Mi Amigo Top 50. Ik dank je voor het luisteren voor vandaag. En de Mi Amigo Top 50 is de volgende week weer. En we hebben nog wat tijd over. En in die tijd over draaien we nog wat zeer opvallende Mi Amigo tunes. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.
1: Hey, super hit number.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 1, 1, 1.
3: This here is a story of Abigail.